ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik liep, ik li

Ik liep tegen Nick toen ik met Nick. Aha. Ik liep tegen Nick toen ik met Nick. Aha. Ik liep.